0: De toverspiegel. Toos en Morrel plukken paddenstoelen in het bos. Ik moet altijd vervelende klusjes doen voor mama Hocuspocus, moppert Toos. Daarom is het zo fijn dat ik je heb geholpen, zegt Morrel. Ik vind dit toevallig wel een leuk klusje. Met een vol mandje komen ze thuis. Kijk nou, je moeder ligt te slapen onder de boom. Niets voor mama om daar te liggen snurken, zegt Toos. Dat zou papa eerder doen. Over snurken gesproken, je moeder kan er echt wat van, lacht Morrel. En inderdaad, de heks ligt oorverdovend te ronken. Laat haar maar slapen, fluistert Toos. Ze zal wel moe zijn. We brengen de paddenstoelen naar de toren. De twee lopen het huis in, de trap op. Midden in de torenkamer, tussen alle spulletjes van de heks, staat een grote gouden spiegel. Hé, die is nieuw, zegt Morrel. Even gekke bekken trekken. Ze gaan samen voor de spiegel staan. Morrel doet zijn duimen in zijn oren en steekt zijn tong uit. Waa, roept hij. Toos maakt een lange neus naar haar spiegelbeeld. Maar dat is gek. In de spiegel maakt juist Morrel een lange neus en steekt Toos haar tong uit. Zag je dat? Vraagt Toos. Ze wijst naar haar spiegelbeeld. Dat wijst niet terug, maar het spiegelbeeld van Morrel wel. Dat kan toch niet, bibbert Morrel. Ik bewoog me niet eens. Hij zwaait met zijn arm. In de spiegel zwaait Toos met haar arm. Het is een toverspiegel. Ze maakt een sprongetje van opwinding. Het spiegelbeeld van Morrel maakt hetzelfde sprongetje. Ha, best grappig, lacht hij en springt ook op. In de spiegel springt Toos omhoog. Hihi, giechelt Toos en ze draait op één been een pirouette. Morrel ziet zichzelf sierlijk ronddraaien. Ik wist niet dat ik dat kon, lacht hij en probeert het zelf. Maar dat had hij beter niet kunnen doen. Morrel verliest zijn evenwicht en... ploem! Toos ziet haar vriendje zo door de spiegel vallen. Pas op, roept ze. En om hem tegen te houden, springt ze achter hem aan. Maar dan struikelt ze en... ploem! Net als Morrel verdwijnt ook Toos in de spiegel, zonder dat het glas breekt. Aan de andere kant van de spiegel komt ze er weer uit. Maar wat is dat? Er zit een meisje op de vloer dat sprekend op Toos lijkt. De andere Toos kijkt haar verschrikt aan en roept met een zware stem. Help, dat ben ik! Dan kijkt Toos naar haar handen, die opeens heel groot zijn. Ze ziet dat ze een dikke buik heeft en haar voeten lijken wel varkenspootjes. Nee, gilt ze. Ik zit in jouw lijf, Morrel.
1: En ik in het jouwe,
0: roept de andere Toos met de stem van Morrel.
1: Ik ben jou en jij bent mij.
0: Hij springt op en voelt aan zijn jurk en zijn hoed.
1: Hoe kan dat nou?
0: Zegt het varkentje met de hoge stem van Toos. Het komt omdat we door de spiegel zijn gegaan. De toverspiegel. Opeens vliegt er een grote gestalte door het open raam naar binnen. Het is Simsalabuik op de heksenbezem van Hocuspocus. Hallo, zijn jullie al terug uit het bos? Vraagt de dikke tovenaar. Hij stapt van de bezem af.
1: Papa, wat heb jij een hoge stem? Roept Morrel met een nog hogere stem. Ik snap er niks meer van, bromt Toos.
0: Aha, ik zie het al, zegt Simsalabuik, die eigenlijk mama Hocuspocus is. Jullie zijn door de spiegel gestapt, net als je vader en ik. Oh, daarom snurkte jij zo hard, lacht Toos. En ze houdt haar dikke buik vast, die normaal van Morrel is.
1: Word ik weer uitgelachen?
0: Moppert Hocuspocus, die de kamer binnenkomt. Ze heeft de zware stem van Simsalabuik.
1: Ik zou toch liever weer mezelf zijn. Het loopt zo lastig in die lange jurk.
0: Ik vind het wel lollig, piept Morrel met de stem van Toos. Maar ik mis mijn toverhoed nu al. Laten we allemaal maar weer door de spiegel gaan, zegt Hocuspocus. Maar nu van achteren naar voren. Ze stapt met haar dikke tovenaarslijf door de achterkant van de spiegel. De anderen volgen haar en ook deze keer breekt het glas niet. Hoera! Ik ben weer mezelf, juicht Toos. En ze danst van blijdschap. In de spiegel maakt Morrel weer hetzelfde dansje.
1: Ze moeten allemaal lachen. En Hocus Pocus zegt, ik zal die spiegel maar vlug opbergen. Zoiets is maar eventjes leuk. Later spelen Toos en Morrel voor het huis. Ik vond het best fijn om jou te zijn, zegt Morrel. Dan klinkt de stem van mama Hocus Pocus. Toos, kom je helpen met de afwas? Maar soms ben ik veel liever mezelf, lacht Morrel.